0: hele mooie ogen hebt en een hele mooie neus en prachtige haren. En sinds ik je zie heb, kan je niet stoppen met aan nu te denken.
1: Wat
0: is
1: die
0: eindel? Het is een mooi, mooi bonito zo vast. Dus dat ook aan je cabello. Je zat
1: het
0: aan de raam? Ja. En desde que encontramos, no para a lenciar de ti.